0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden, veelal jonge migranten, probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Fidek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Friedek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis, na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Zij letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: अभी आप सुन रहे थे तूने दी बेकरारी ए मेरे सनम फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हमने पेश किए हैं।
1: अधिकारियों का तौर आनंदराम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: इनगेस्क्रेवन एंड गेस्पेशलिसेर्ड इन द रेक्सगेबिडन रजिस्टर फ्रॉम द ऑर्डर अल्गमीने रेक्सप्रैक्टिक हीरोंडर फॉलें बर्गरलिक रेक्ट ऑफ़टेवल सिविले ज़ाके बस्तुर्सरेक्ट एंड स्ट्राफरेक्ट पर्सोनन एंड फैमिलीरेक्ट सोअल्स एक्सचेंडिंग अलिमेंटासीज़ाकन ओमगंग्सरेगलिंगें ऑउडरशिप एंड एरकेनिंग जेउग्डरेक्ट मेट फॉलगेंडे गेबिडन जेउग्डबेस्कर्मिंग्सरेक्ट ऑंडर टुसेग्स्टेलिंग उइट हुइसप्लाट्सिंग en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, Fahon FM.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Tussen afgelopen weekend en woensdag reden er 8141 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken en kon daardoor niet worden beboet via het camerasysteem dat zaterdag en zondag werd geïnstalleerd. Rijkswaterstaat verstuurde al 567 processen verbalen die volgens een woordvoerder allemaal tot een boete zullen leiden. NS kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de 24-uur-staking nog niet officieel aangemeld en dat is wel vereist. FNV kondigde de staking vrijdag aan uit onvrede over kabinetsplannen rondom bezuiniging op de sociale zekerheid. NS benadrukt dat een staking van 24 uur een grotere impact heeft dan een staking van afgelopen 24 juni. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis nadat de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. En dan tot slot het weer. In het noorden van het land blijft het vanmiddag met maxima tot 20 graden koeler en er is zo kans op onweer. Elders wisselen wolken en zon elkaar af en blijft op de meeste plaatsen droog met een temperatuurverschil tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Sabse pehle hamara sabhi ko ram ram namaskar adaye barso. जहाँ तक ये मेरा आवाज़ पहुँचे वहाँ तक हमारा ढेर सारा पैगाम पहुँचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे। हमें आपकी खिदमत में अनिल सर जो आज का प्रोग्राम करेंगे। सुखवार है, फ्रेदाख देखा जाए, सुखवार है दोस्तों। और देखा जाए आज कई तारीख है, फ्रेदाख आएगा और वक्त देखा जाए

0: जी हाँ, हमारे प्यारे सुनने वालों, अभी आप सुने थे उमर वागिद हुसैन, जो द बेस्ट सिंगर फ्रॉम हॉलैंड फ्रॉम सुरीनाम था, है और सदा रहेगा। ये मैं भी कहता हूँ और सभी कोई कहता है। उमर प्रोग्राम को भी सुनते हैं भाई और पसंद भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं कुछ न्यूज़ और कुछ रिक्लाम की ओर। और अब लाइन खुल गया है, आप लोग गाने को मान सकता है और सही जवाब पे, सिर्फ सही जवाब पे आज हम गाने को आपके आपके लिए पेश करेंगे। सही जवाब, सही जवाब, सही गाने को मांगना। तब तक के लिए हम सब चलेंगे न्यूज़ की ओर और कुछ रिक्लाम की ओर।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: अदवकात कांतोर आन दराम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: जी हाँ दोस्तों, मेरी कहानी भूलने वाले, ये रॉय मंगली जो सही जवाब को दिया था, इस गाने को मांग किया था। नई गंती एन एन फेफ तक के गाना है और पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज से। दोस्तों ठीक है, हम चलते हैं न्यूज और रेखलामों के बाद। यूं गया यूं आया,
1: द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स फ्रॉम टून एंड न्यू बाय फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: एडवोकेट उन कंटोर आन द राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: This is the music for us. Milan Summer Festival 2026. Vrijdag 21 augustus, voor het eerst, voor jong en oud, de muziekbos van Trinidad, Raymond Ramnarayan.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-362-2047 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652.

0: रेक्लामो चलेगा, न्यूज ब्रेक से उसके बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। दोस्तों कहीं मत जाइए, फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो पर चुन रहिए।
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
6: Digitale radio, fahonfm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
8: De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
7: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
0: Afrika Happy Station Fahon Hindustani Radio. En af zullen het programma Gito Ka Sangam. 46 jaar, 246 jaar is het. Aaj ki Padmasri Mohammed Rafi ka mrityu hua hai. Paida hua film in December 19. Film 20 ka mrityu hua in that यूरी निगनी ताक तक में उन्हीं के याद में एक दो गीत मैं पेश करता हूँ। और कॉमेडी स्टाइल में भी मैं रुक गया हूँ दोस्तों, एक कॉमेडी स्टाइल का सॉन्ग और चलेगा और यह है यूसेफ का चॉइस, ये दुनिया गोल है ऊपर से होल है। जॉनी वॉल्कर जो 155 से ज़्यादा गीत राफी साहेब का प्लेबैक किया है।

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het...

0: Natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Live vanuit Den Haag.

0: hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए माउंट के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Toen hem chalte hai, aur wo hai Hari Shivalik ki aur dosto. De Hari Shivalik aapko kya sunayenge? Yahan se aapko hum sunate hai.

0: तुमको पुकारे और कन्हैया को पुकार करते हैं। अब वो है ते सनातन, हमारे यारो, हमारे दोस्तों।
1: दिस इज वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अधिकारियों का तौर आने धर्म सूत्र वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: तो दोस्तों भोजपुरी सॉन्ग कितने दिनों बाद हम चलाते हैं, आओ देखा जाए। दैट इज लास्ट भोजपुरी सॉन्ग फन 2024 का।

0: laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
1: De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 36 52.

0: और जादू है और जादू फिल्म यानी कि यार नई खतक का रोमांटिक सॉन्ग यहाँ से हम आप लोग को सुनाए हैं।
1: लाइव वनाइट ऑल्सो हाई टेक स्टूडियो इन देन हाग वाओम हिंदुस्तानी रेडियो
2: अधिकारियों का तौर आने दराम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: यस, हर काम के लिए, हर अफर्तेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्तेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7 4। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.